0: Maxime. In school tegen Antwerpen.
1: Ja.
0: Insecten.
1: Dat blieft.
0: Ik voel twee insecten op je rug. Kan dat?
1: Ja, vlinders.
0: Slovenië, Slovenië.
1: Sorry.
0: Ene moto, oranje.
2: Pas erop.
0: Zenit.
3: Oui, oui, bien.
0: Je hebt een vriendin, Julie de.
1: Ja.
0: Een boeiend liefdesleven.
1: De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen.
0: Hoe is mijn spierscheur? Een maison rouge, balkon, plan. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Je staat wel negatief op je bankrekening.
1: Ja?
0: 9-7. Last month, you spent 200 euros on alcohol. Vorige maand, 300 euro aan kleding gespendeerd. 8,
1: ja.
0: 5, voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen, 795.000 euro.
2: Ja, eigenlijk.
0: 41.
1: Ja.
0: Is dat juist?
1: Ja, dat is juist. Oh my God.